come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In het land en de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
2: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
1: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Goedemorgen.

0: BNL Nieuws.
1: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
2: You're completely out of your mind. Why?
1: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsene is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten, 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten, vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag, bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Dit was het BNL

0: beautiful. I think we got it, guys. Right, everyone have a cup of tea now.
1: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusde Zolder. A bientôt, chez Lamine.
2: BNR.

ben een krijger, elite soldaat. Ik ben een commando, een kameraad. Brothers in arms, met woord en daad. Ik ben gehard, ik ben getraind. Ik heb gelachen, ik heb geweend. Broeders in mijn armen, de krachten verdwenen.

maar ook een zwijger die soms wat laat wel eens wil bidden dat je hem nooit

0: Goedemorgen.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bye.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: De inhoud belangrijker is dan het plaatje.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

Bordeaux, an Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Er raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Waar cultuur en natuur als muziek op je plakt. BNL.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Er raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, connected by culture.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Er raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

derde couplet, potteke, potteke, potteke vet. Degene al honderd was mijn eerste bevet. Songfestival, yeah, later nog bed. The reflex, flex, op ons tennisraket. Ja jongens, we zagen het groot. We waren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koteletten op ons bord. Bivak, potsen, sponsen, broekjes, karbonaaien. Die knijlappen, dat ze ons broekjes wilden naaien. Bedzak saai, bed te maken maai. Ik stop ermee, wat is mijn schaai?

0: time.
1: Love.
0: Joy.
1: I need space.
0: Love.
1: I need me.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisteren.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: BNL Nieuws.
1: Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat, zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht tot 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.

Getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was in Burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moaniel zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije anderhalf jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL. BNL. BNL. BNL.

Dankjewel. Goedenavond. Wij zijn Jix. En speciaal voor het overlijden van Dolly Parton hebben we een remix gemaakt. En die komt er nu aan.

0: Dankjewel. Wij waren Jax.
1: Goedenavond, dat was Gix. En we gaan nog een beetje verder met AC/DC, dus luister maar.

0: Holy War en Blitzkrieg en de jongens en meisjes van Geeks zijn hier. Hey, hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
0: Geeks, hoe zijn jullie ontstaan eigenlijk? Wie is begonnen met Geeks?
2: Wij zijn eigenlijk samen begonnen. Dat is toen ik 21 geweest. Op een huiskamerconcert, dat was corona. En we zaten allebei bij de gitaarleerkracht Sam van der Weijer. En hij begon huiskamerconcerten te doen. En toen waren wij daar het voorprogramma bij. En dat was in 2021 het ontstaan van Geeks.
0: Sam van der Weijer is van Schaffen, denk ik. Ja, yes. Ja, oké. Okay. Die speelt ook bij een band.
2: Ja, de Milkman.
3: En de Blue Sweat Boys ook.
0: Ja, oké, okay, goed. Jullie gaan dan samen een band beginnen. Maar dan moeten jullie nog natuurlijk iemand hebben die kan zingen. En dat konden jullie niet.
2: Nee, dat ben ik niet zo heel goed. In het begin hebben wij, onze eerste zangeres was Hanna. En na een 3 jaar is Sonne erbij gekomen.
0: Na 3 jaar?
2: Ja.
0: En Hanna is er al 3 jaar bij?
2: Nee, Hanna is er toen uitgestapt.
0: Hebben jullie ruzie met Hanna?
2: Nee, zeker niet. Nee, daar lag ik het overheen.
0: Het is niet zo...
2: Nee.
0: Zoals een echte rockband. Oké. Okay. Die naam Geeks, van waar komt die?
2: Dat was toen de tijd van...
3: Ja, toen onze namen allemaal samengevoegd. De G van Jill, de H van Hanna, de X van Seppe en de I van Xylina.
0: Oké, okay, maar die H die telt eigenlijk niet meer mee dan?
2: Nee.
0: Hebben jullie daar al aan over nagedacht dan?
2: We vonden het nu een beetje stom onze naam daardoor te moeten veranderen. Dus we zijn eigenlijk gewoon een beetje van dezelfde naam gebleven.
1: Ja. Er zit wel in het logo zit er een zonnetje
2: ja,
1: rond.
2: Dat is gewoon bijgekomen.
0: Ja. Ja. Jullie brengen nummers van Easy Deasy bijvoorbeeld, daar eindigen we mee. Zijn jullie ook fan dan van Easy Deasy?
1: Zeker.
2: Ik denk het wel, hè.
3: We luisteren van alles wel graag. Dus.
0: Ja, Taylor Swift ook?
3: Nee.
1: Iets minder.
0: Pommelien Thijs?
3: Daar luister ik ook soms wel eens naar. Ja,
0: ja toch? Oké, okay, goed. Ja, eigenlijk moet ik nu afbreken, maar dat is niet waar. goed. Jullie nummers, jullie coveren nog altijd, hè?
1: Ja.
0: Zijn jullie van plan van eigen nummers gaan te maken?
1: Ja, we hebben er nu al 4. Dus...
0: Jij maakt die...
1: Ik begin zo op mijn pianootje thuis en dan neem ik ze mee en dan maken we er samen...
2: Er staan tussen al 4 nummers van ons op Spotify.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat moet ik eens bekijken. Ah, dat wist ik niet. Ah, oké. Okay. Ja. En welke nummers staan er dan op? Dat is het eigen nummer van jullie.
2: Ja.
0: Hoe zien jullie de toekomst?
3: Ja, ik denk dat we wel een beetje proberen telkens uit te breiden, maar niet te snel. En vooral nu ervaring opdoen, zodat we later iets moois kunnen maken van onze band. Ja. En nu nog een beetje rustig aan, omdat we nog allemaal in school zitten. En...
0: Ja.
2: En plezier maken, dat is ook iets heel belangrijks.
0: En welke soort muziek zouden jullie, als je nu eigen nummers... Is het dan rock of waar moet ik het... plaatsen.
2: Het is wat poprock-achtig.
1: Ja. Zo wat ertussen.
0: Ja.
3: Een beetje voor iedereen.
1: Ja.
0: Jij speelt nog in meer bands, hè?
3: Ja.
0: Jullie ook? Of?
1: Nee.
2: Ik wel.
0: Jij speelt nog in een andere band?
2: Ik speel bij Haakpapa in de band.
0: Ah ja, en wat brengen jullie daar dan?
2: Dat is wel, oldschool, 90s, rock, zo.
0: Ja. Jij gaat iets heel anders doen, denk ik, hè?
3: Nee, hetzelfde. Ik speel nog in Silk Stockings. Die bestaan al wel even. Daar ben ik sinds kort ook bij gegaan. Die spelen ook vooral rocknummers. En dan zit ik ook nog in een nieuwe band gestart met de dochter van Vital.
0: Ja. Dankzij Vital zijn jullie hier vandaag, dat weet je toch, hè?
3: Yes.
0: Ja. Gaan jullie dan ook naar Zio, naar de show kijken op 20 november?
3: Dat weet ik niet of we daar gaan geraken.
0: Hoe komt het?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Maar er zijn niet veel kaarten meer, hè. Ik ga het u zeggen, het is bijna uitverkocht.
3: Dan moet je dat bekijken, ja.
0: Je kan er nog iets leren, natuurlijk, hè.
3: Ja.
0: Is het van uw mama of uw papa dat je niet mocht?
3: Nee, dat is het niet. We hebben het nog niet bekeken.
0: Ik denk dat uw mama... Is dat uw mama daarachter?
3: Nee, dat is de mama van de drummer.
0: Van de drummer, oké. Okay.
3: Ja.
1: Andere mama.
0: Ja. Als jullie dan nu eens naartoe gaan allemaal, dan zijn die kaarten gewoon... Want ik denk dat er nog een stuk of 10 kaarten zijn.
3: Dat kunnen we wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja, we hebben iets daarvoor, we hebben ook onze eigen 5 natuurlijk. Dus.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja.
1: Omdat we, of zij dan vooral 5 jaar bestaan, Moetjes Next 5 op 14 november.
2: In Zeelen.
1: Ja.
0: Want jullie zijn van Zeelen, denk ik.
1: Ja, ja, wij zijn er.
3: Ja.
0: En jij bent van?
1: Sint-Truiden.
0: Sint-Truiden?
1: Ja.
0: Ken je Silke Mondmans dan? Ken je de Standaard Boekhandel?
1: Ja.
0: Dat is de mevrouw van de Standaard Boekhandel hier naast jou.
1: Ik lees niet zoveel boeken.
0: Oké, goed. Kan nog wel gebeuren. Binnenkort verkoopt ze ook platen, dus misschien kan je wel gaan platen kopen. Oké, goed. Wat mag ik jullie nog wensen?
3: Oh. Ja, nog op een snelle groei en veel leermomenten.
1: En veel plezier.
0: Hoeveel keren repeteren jullie per week?
1: Oh, nu is het zo één keertje. Ja. Omdat ook met school door de week, dus het moet altijd in het weekend.
0: Ja.
1: Vooral.
2: Het was vrij druk de laatste tijd met optredens door. Dus.
1: Ja.
2: Maar anders is dat ook eigenlijk maar één keer per week meestal.
1: Ja.
0: Krijg jij zangles?
1: Ja, ik ben ook... Nadat ik door hun gevraagd ben, ben ik ook gestart met zangles.
0: In Sint-Truiden dan?
1: Ja, op de muziekschool.
0: Oké, mooi. Goed, gaan we ze allemaal opzoeken natuurlijk. Hè. Is het goed als we naar een plaat gaan luisteren van Gigs op Spotify? Dan zijn jullie op de radio geweest en dan moet Sabam jullie betalen daarvoor natuurlijk. Wist je dat?
2: Ja.
0: Oké, hier komen ze. Wacht, even kijken toch. Lost and Found, is dat goed? Over wat gaat dat nummer?
1: Een beetje over de verloren voorwerpen, zal ik het zo maar zeggen. Maar je kunt het ook zien als iemand zelf die wat verloren is en... moet gevonden worden die niet alleen wil blijven.
0: Oké. Mag ik jullie bedanken en nog heel veel succes. En jij ook zeker met de dochter van Vital, hè?
3: Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel.

Me chamo.

Joy Division en Isolation. Onze tweede band van vanavond, Polly en de Jester. Ze staan klaar op het podium en ze mogen eraan beginnen.

Wel, goedenavond. Wat fijn om hier te zijn. We gaan het komende half uur een beetje rocken samen met jullie. En dat doen we vooral ook met het volgende nummer en dat heet Danger.

Maak een daverend applaus voor Anne op gitaar. Hey, nogmaals, heel fijn om hier vanavond opnieuw bij Durango Sessions te zijn. Voor zij die het nog niet wisten, wij zijn Polly and the Jester. Een band uit alle windrichtingen van Limburg, maar zeker ook van Antwerpen. En mag vooral ook een daverend applaus voor de eerste band, voor Jigs. Ik dacht daar straks, ik durf al bijna niet meer op het podium komen. Zo goed vond ik ze, dus nogmaals een dik applaus.

0: Merci.
1: Al mijn effecten staan niet aan op mijn bas. Ik weet niet hoe dat is gerouwd hier.
2: Thank you.

Alright, voordat we verder gaan, mag ik jullie even een daverend applaus voor de lieve mensen die daar achter het geluid staan en daar achter het raam en nog in de studio. Ik ga even zwaaien. Dank jullie wel dat we er mogen zijn vanavond.

0: Alright, lieve mensen, we hebben nog één nummer voor jullie nogmaals.
1: Ja, ik vind het niet. Ja, ik hoor nog steeds mijn effect in. Dus
0: show must go on. Alright, wat ik wilde zeggen, we hebben nog één nummer voor jullie. We hebben onlangs een nieuwe single uitgebracht en die heet The Perfectionist. Als jullie ons leuk vinden, ga hier even naar Facebook, ga naar Instagram, ga vooral naar Spotify en ook luister naar de lokale radio. Nogmaals, dikke merci, wij zijn Polly en de Jester en see you next time.

0: Ja, Zio in the Shadow. Jullie kennen Zio. Ik bedoel, jij kent Zio.
1: Ja, klopt. Ik ken Zio niet zozeer, maar ik ken
0: Vital Barbarotta.
1: Ja, inderdaad.
0: Je hebt samen met hem gespeeld ooit?
1: Ja, in een heel ver verleden.
0: En praten we dan over 30 jaar geleden? Of?
1: Goh, toen ik een jaar of 18 was, maar ik ga mijn leeftijd nu wel niet zeggen op de radio. Laat ons toch zeggen dat dat toch wel 20 jaar geleden toch zeker gaat zijn. Ja.
0: Wow. Ja?
1: Maar ik was toen wel een snottertje van 16.
0: Ja.
1: Dat was de eerste
0: dus dan ben je
1: band.
0: Nu 36.
1: Ja, zoiets.
2: Ja. Nice, safe.
0: Helder zijn als presentator is heel belangrijk.
2: Ja. Heel belangrijk, ja.
0: Goed, Polly en de Jester. Hm? Polly, ben jij Polly?
1: Dat kan zo wat verschillen naar de mood van de band. Zo. Ja, ja.
3: Vooral de gesture verschilt naar de mood van de band.
1: Ja.
0: Ja.
2: Het is ook polyinterpretabel.
0: Ja? Ja. All right. Poly. Oké. Okay. Jullie zijn met 3 vrouwen en 1 man. Gaat dat?
3: Ja, blijkbaar wel, hè.
1: Ja.
0: Want ben jij het laatste erbij gekomen?
4: Ja.
0: Ja?
4: Yes.
0: Waarom hebben jullie dan voor een man gekozen? Was dat omdat Brussel dat had gevraagd van toch niet een man te vergeten? Of?
2: Meer diversiteit in de band. Nee, het was ook niet in onze zoektocht per se nodig om een vrouw te vinden. We waren vooral op zoek naar een bassist. En die hebben we in Jeffrey gevonden. Dus zo snel kan het gaan.
0: Ja, oké. Okay. Jij zingt.
2: Inderdaad.
0: Maar ik heb me laten vertellen dat jij ook wel naar de muziekschool geweest bent.
2: Ja, en nog altijd eigenlijk. Ik ben begonnen als kleine snotaap van 6 jaar. En ondertussen ben ik 33, dus dan kan je de optelsom al maken. Ik ben begonnen ooit met gitaar en dan vervolgens zangles gaan volgen en drum en piano. En dan is het, blijf maar doorgaan.
0: Ja, wie is jouw voorbeeld eigenlijk?
2: Dat is een hele moeilijke vraag, maar als ik denk ik de dag van vandaag een voorbeeld moet noemen, dan is dat Sarah Bareilles. Zij is een Amerikaanse singer-songwriter die ik toch wel adoreer.
0: Ja, ik heb er straks nog Nina Hagen gespeeld.
2: Oh ja.
0: Ken je die?
2: Ja, ken ik van naam uiteraard, maar het is niet meteen een inspiratie voor mezelf. Nee.
0: Nee, maar het is wel iemand die opkwam voor de vrouwen natuurlijk.
2: Inderdaad, ja. Ja, ja.
0: Ze was een heel sterke vrouw in de tijd. Ja. Oké, stel jouw groep eens voor. Hoe lang bestaan jullie al?
2: We zijn gestart in 2022, als ik het goed tel. Dat is ook een beetje in de nasleep van COVID. De band die ik destijds had, zeg maar, die was op zijn einde gelopen. Zoals dat gaat in een coronaperiode. Dan is Tieke tevoorschijn gekomen. Destijds waren we met 3. Ander bijgekomen in 2023, als ik het goed tel. Ja, inderdaad. En in 2025 is Jeffrey erbij gekomen.
0: En nu zijn jullie volledig?
2: Inderdaad,
0: of,
2: ja.
0: Of als er morgen iemand komt, bijvoorbeeld met een viool of zo, zou je dat zien zitten?
2: Oh, dat is een moeilijke vraag. Dus het past wellicht niet in de muziek die wij vandaag maken.
0: Nee, maar dat kan misschien wel passen, hè?
2: Het zou kunnen, ja.
1: Misschien zo als gastmuzikant of zo.
0: Ja,
2: ja of de orchestrated version van Polly and the Jester zou ik wel leuk vinden. Ja.
0: Want jij bent van de Senderlo.
1: Ja, klopt.
0: En jullie zijn van Maasmechelen?
2: Ik ben van Maasmechelen.
0: Jij bent van Maastricht of zo?
3: Nee, ik ben van Hamond-Achel.
0: Hamond-Achel?
3: Ja.
0: Dan denk ik aan 1 band natuurlijk.
3: De Brassers.
0: Ja, natuurlijk wel. Ben jij fan?
3: Nou, ik ben zeker fan. En vooral van de zanger, want dat is de vader van een ex-collega en ook wel, mag zeggen, vriendin. Ik hoop dat ze luistert. Dus ja, dan heb je nog iets meer contact mee en dan hoor je dan iets vaker over de band.
0: Maar ben je echt van Hamond? Je bent toch een Nederlandse?
3: Nee, ik ben Nederlands. Ja. Maar ik woon en werk in Hamond-Achel.
0: Ja. Hoe kom jij bij deze band terecht dan eigenlijk? Want Maasmechelen, Senderlo, ik weet niet, waar is de bassist?
4: Ik ben van Anzorgen.
0: Van Hasselt. Dus,
4: Anzorgen.
0: Wat blieft?
4: Ik woon in Anzorgen.
0: Ah, je woont in Antwerpen ook nog. Oké, mooi. Dus hoe kom je dan bij hen terecht eigenlijk?
3: Een zoekertje.
2: Een zoekertje.
3: Vibe, denk ik zelfs.
2: Ja, het wereldwijde web, zoals ze dat noemen. Ja.
3: En toen dacht ik, oh, dit is toffe muziek, daar wil ik wel. En toen op auditie en toen was het beklonken.
0: Is dat bij jou ook zo gegaan?
1: Ja, inderdaad. Ja. Een zoekertje. En dan ben ik op Vibe gaan luisteren. En ik dacht, wow, dat is wel iets...
3: Eigenlijk was het al te laat. We hadden al iemand anders.
2: Ja, ja, dat klopt.
3: Ja, was te laat. Ook een man, trouwens, ook een man.
2: Ja, ja. Ze hadden een andere gitarist, inderdaad. Ja. Dus dacht ik, ja, jammer, oké, goed. Dan. En dan heb ik uiteindelijk nog na een half jaar, denk ik, hè, dan...
3: Iets minder wel.
2: Ja,
3: maar,
2: zoiets,
3: Op een gegeven moment, wij zijn met hangende pootjes van de dan doorgekomen. Ja, ja, dat wou ze gelukkig, dus.
2: Ja. Dan wou ik het nog wel eens komen horen. Dan, ja. En dan, ja.
0: Jullie staan wel wild op het podium, hè?
2: Ja,
0: zo, dat is wel. Allee, jullie kunnen toch wel steviger nog gaan als wat je vandaag gebracht hebt.
2: Wellicht wel. Ik zeg altijd, niet gezweet is niet goed genoeg gespeeld. Dus er zit wel energie en power in. En dat is zeker wel de sound waar dat we naar streven, absoluut.
0: Ja. Want welke sound zou je heel graag... Wat is voor jou de perfecte sound?
2: Oh, dat is meer een vraag voor Anne. Die is daar heel goed in. Jij bent daar heel goed in dat beschrijven.
1: Ik hou heel veel van riff-gebaseerde rock.
0: Ja.
1: Ik probeer dat dan ook altijd wel te spelen. En als er iets komt, dan stuur ik dat door naar Jesse. En dan, dus het is eigenlijk wel de bedoeling om rock te spelen. Die invloeden zijn er van echt wel energieke bands. Niet te schreeuwerig, maar wel echt goede, recht toe, recht aan rock.
0: Oké.
1: Okay. Met invloeden in de blues.
0: Hoeveel gitaren heb je?
1: Ik
0: vraag het altijd. Ik
1: kan er wel één of twee naast zitten, maar ik denk een tiental of zo.
0: En die zijn alleen van jou?
1: Ah ja. Moet ik die delen met iemand?
0: Heb je die ook een naam gegeven of zo?
1: Ah, ik heb dat geprobeerd, maar ik ben niet zo van de namen eigenlijk. Nee. Ik zeg dan gewoon, mijn Jaguar of zo. Ik heb die dan geprobeerd om Francis te noemen, maar dat is dan eigenlijk omdat dat een Kurt Cobain Jaguar is.
0: Ik wou het juist zeggen, was het omdat Kurt Cobain een Jaguar had, dat jij die ook wou eigenlijk? Of?
1: Ik vond sowieso gewoon een Jaguar een heel mooie gitaar. En dit is dan ook een linkshandige.
0: Ben je linkshandig dan ook?
1: Ja. Dus okay. Het is al eigenlijk...
0: Dat is hetzelfde als Kurt Cobain. Eigenlijk ben jij de Kurt Cobain van de Sennerlo.
1: Ja, dat is misschien wat te veel lof, maar dat zou wel fijn zijn om zo genoemd te worden.
2: Ja? Zullen we dat even noteren vandaag? Ja, aan de Kurt Cobain van de Sennerlo.
0: Dan stel ik u de vraag, wat vind je dan van Dave Grohl?
1: Ook goed, ook tof.
0: Het is niet, want ik ken heel wat Kurt Cobain's fans die Dave Grohl helemaal niet leuk vinden.
1: Oh nee, jawel. Oh. Ik vind dat een van de beste live bands die dat er,
0: de Foo Fighters.
1: Die dat er zijn. De Foo Fighters.
0: Volgende week hebben we hier een tribute band. De Foo Fighters. Ik weet niet, ik moet ze maar vragen.
1: Jij kent ze. Zijn die ook niet van te zenden?
0: Het zou kunnen, ja, dat kon.
2: Ah, voilà.
0: Kom je dan volgende week terug?
1: Ik ga proberen.
0: Oké, okay. En jullie ook?
3: Moeten we dan niet
2: als de agenda het toelaat. Nee, we hebben repetitie, sorry. Dinsdag is repetitie.
0: Ah ja, maar je kan misschien die repetitie eens een dag later doen of zo. Hè?
2: Of we kijken via de livestream. Ah, dat kan natuurlijk
0: dat
2: ook.
0: Dat zou natuurlijk ook wel kunnen.
2: Ja.
0: En worden jullie ook beïnvloed.
2: Ja. Inderdaad. Ja.
0: Okay. Jullie staan ook op Spotify?
2: Ja.
0: Bart Tas, mijn collega, gaat jullie ook zorgen dat jullie gespeeld worden op de radio binnenkort. Dus hou Mark in doog, onze voorzitter. En zit hem achter zijn dingen dat hier moet gespeeld worden.
2: Ja, voilà, heel graag.
0: Is dat
2: ja.
0: goed? Ik ga afsluiten met een vraag aan de bassist. Hoeveel bassen heb je, hè?
5: Ik weet het niet.
0: Nee?
5: Zeven of zo?
0: Zeven. Ja. Heb je een Rickenbacker?
5: Nee.
0: Ik vind dat je als bassist moet je toch een Rickenbacker hebben.
5: Als je toch minstens 20 jaar kan wachten op de levertijd.
0: is zo erg tegenwoordig.
5: Dat is een heel lange wachttijd.
0: Ja? Wie was de bekendste gitarist die op Rickenbacker gespeeld heeft?
5: Geen idee.
2: Weet jij dat?
0: Bassist.
2: Jij hebt toch een Rickenbacker?
0: Lemmy van Motorhead.
5: Ah ja.
2: Oh ja, ja.
0: En gitarist? John Lennon.
6: Ja, John Lennon had ik in bekken.
0: Heel lang geleden, maar dan werden die sponsorcontracten natuurlijk anders. En Rickenbacker kon hoogstwaarschijnlijk John Lennon niet meer betalen. Hè? Maar goed, ik vond het fijn dat jullie hier waren vanavond. Jullie stonden ook heel strak. En zoveel woman power.
2: Dank jullie wel.
0: Dat hebben we nodig in deze wereld.
2: Zeker, ja.
1: Daar doen we het voor.
2: Daar doen we het voor, merci.
0: En moest je van volgende week niet repeteren, kom gewoon kijken.
2: Dan weten we te vinden.
1: Dat gaan we proberen.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel, tot de volgende missie.

0: goede nacht. BNL Nieuws.
1: De Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekenen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the